0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: gaat lekker. Ik heb
1: hem vast. Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.
1: Maar

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
2: We'll see what happens with that. We've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. What we're hearing from everybody.
1: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
3: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
1: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw medailles behaald. Bij de tijdrit voor de vrouwen haalde Jana de Kruijenaar zilver. Bij de junioren pakte Vic de Smet ook zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
2: We'll see what happens with that. We've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. What we're hearing from everybody.
1: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
3: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
1: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
2: We'll see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. What we're hearing from everybody.
1: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
3: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power and by interest.
1: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

0: Linter met Kus Me. Ja, dat zal ik nu precies vandaag niet doen. Ik ben een beetje verkouden. Bijzondere goeiemorgen op deze woensdag.
1: Alles

Het muziekpaleis iedere dag van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 uur hier bij Nova. Je hoorde Frans-Duits. Het leven is te kort. You are beautiful. We gaan terug naar 78 met de formatie Chic.

Miss Yamara. Ja, het is altijd iets hier in dat klein Belgeland. Hier, België stevend af op de droogste periode sinds jaren, sinds 1970. Daarvoor waarschuwt het KMI na een droge zomer sinds het begin van de metingen. Ook de komende weken wordt er dus geen regen van betekenis verwacht en dat kan dus gevolgen hebben voor ons drinkwaterproductie. Zo zal Vivacqua, dat drinkwater levert dus in Brussel, wellicht voor de tweede keer sinds juli zijn productie moeten terugschroeven in belangrijke winstcentrum aan de Maas.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
6: Jan Bakker.

Weer 6 jaar terug de tijd in met Frank Verkooijen en Hopeloos. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Daar gaan we ook terug naar de jaren 60 vandaag.

Zo'n oudje uit de jaren 70, John Horton met een droom van jou en mij. 5 maanden nadat vandalen de Kabouterwegel in Nieuwekerke zwaar hadden toegetakeld, is het wandelpad opnieuw aangekleed met kabouters. Bewoners van het woonzorgcentrum Polorenhof plaatsen er dinsdag 36 zelfgemaakte en kleurrijke kabouters. Het vandalisme leidde in mei tot veel verontwaardiging bij de inwoners.

Arjan van Zanten met een oude hit van Wiltura met Mooi. Het leven is mooi, ja. Nederlandstalig werk hier in het Muziekpaleis. Ja, je kent ze toch wel. Janske, hier om de hoek. Janske met mijn mooiste souvenir.

Janske, mijn mooiste souvenir. Je haar knippen, je moet het tegenwoordig zelf doen. Zeker vast in Tiene. Wie in Tiene een nieuwe kapper gaat zoeken, die botst vaker op een klantenstop. Een inwoner belde 8 kapsalons in de stad en kreeg dus 8 keer dezelfde boodschap. Geen nieuwe klanten. Volgens de kappers en de kapsters ligt de oorzaak bij een combinatie van factoren. Zoals een tekort aan gekwalificeerde kappers en de hoge loonkosten.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: Jan Bakker.

Inegri en Erik Vlaanders met Koud Hart. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier bij Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

Drukke tijd, wij staan op zegers met niemand als jij. Welkom in het tweede gedeelte, het Muziekpaleis op deze woensdag. De havenzangers met Leef je eigen leven.

de havenzangers met Leef je eigen leven. Bij een cyberaanval op het gemeentebestuur van Machelen zijn dan toch persoonlijke gegevens van de inwoners gestolen. Dus om welke gegevens en om wie het gaat, welke personen daarbij betrokken zijn, dat moet het onderzoek nog uitwijzen.

Silver Potsdam met Around My Dreams. Clouseau treedt op woensdag 4 augustus 27 op in het Koning Boudewijn Stadion. Als dat geen groot nieuws is. Het is de eerste keer dat een Belgische band of artiest op die locatie gaat staan. De broers Koen en Chris Wouters hebben het nieuws deze ochtend aangekondigd in Goedemorgen Morgen bij Radio 2. Nog altijd kijken we naar elkaar en zeggen we: dit is totaal ongelooflijk, zo zegt Chris Wouters. Hier is Koen en Chris met die hit uit 89, Dansen.

0: Kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen. Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Nova. Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.
4: Es war in einer heißen Sommernacht. Von der Plaza Domingo, de

Leuven gaat vanaf 1 oktober scanwagens gebruiken om de parkeren te controleren. Zo'n wagen die scant automatisch de nummerplaten van de geparkeerde auto's. Schepen van mobiliteit Dirk van Sina zegt dus dat de scanwagen enkel het werk van de parkeerwachters overneemt en dat de regels omtrent parkeren niet zullen veranderen.

Freek van Rooij met Terug bij jou. Nog even een oude hit uit die koelkast gehaald, de Nick Straker Band. We gaan terug naar 79, A Walk in the Park.

meemoet met Standing in the Twilight, darling. Een echte klassieker onder het Nederlandstalig werk. Lepel 3.

Terug naar begin de jaren 70 met de George Baker Selection met Morning Sky. Wat mij betreft is heel bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er terug bij om 9 uur voor een nieuwe aflevering van het Muziekpaleis. Ja, hij komt er zo meteen aan. Onze Ruud van Opstal. Nog heel veel plezier. Tot morgen. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ja, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij en het is dan vandaag ook officieel. Het is vandaag 23 september. De start van de astronomische herfst.
4: Herfst op je radio. Herfst op je radio.
3: Ja, maar we gaan er niet al te veel van merken, denk ik dan ook. Want het zonnetje gaat vandaag schijnen. We gaan richting de 21, 22 graden. Maar als je goed kijkt buiten en je kijkt naar de bomen, de bladeren binnen beginnen allemaal al een klein beetje te verkleuren. Inderdaad, de herfst is vandaag officieel begonnen. Hey, goedemorgen.

Ja, we waren vorig weekend hier Hallo Weekend aan het doen en toen was het flink aan het regenen. En toen werd zelfs dit nummer nog aangevraagd op de radio. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Wel een klein beetje een toepasselijke, maar het weer, ja, het weer bepaalt het allemaal nog heel even anders. Want we krijgen de komende week hier, de komende dagen, nog een heerlijk zomers sfeertje. Een zomersweertje met zon, met redelijke temperaturen boven de 20 graden. Dus ons hoor je niet klagen. Goedemorgen allemaal. Oh ja, trouwens, Jan Bakker, dankjewel voor jouw muziekpaleis tussen 9 en 11 uur. En tot en met 1 uur draai ik voor jullie weer fijne muziek in Lunchen met Ruud. Straks na 12 de quote van de dag en de plaat van de dag en nog zoveel meer. Terug in de tijd nu met Elvin Bishop. Amen.

Hij heeft op dit moment een nieuwe plaat uit. Een plaat die gaat over het zonnetje, maar deze was alweer van een hele tijd geleden. We trokken met Luc Steno richting Marbella in Spanje, denk ik. Ik ben er nog nooit niet geweest. Wel in de buurt, maar Marbella zelf, nee, dat heb ik nog niet aangedaan. Maar deze Luc Steno, die zong er allemaal over. Ik zie dat ik ook vandaag in het programma niet mag vergeten om heel even stil te staan bij André Hazes. Een speciale dag vandaag. We hoort het zo meteen wat dat allemaal is. En we draaien uiteraard

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: String.
1: Ja, helemaal gedraaid. In de jaren 60 was zij de popzangeres in Groot-Brittannië. Ze scoorde in de jaren 60 maar liefst 3 nummer 1 hits. Dat deed ze met There's Always Something There to Remind Me. Er was Long Life Love en uiteraard ook deze Puppet on the String. Een nummer uit 1967 alweer al. Ja, ik moet na de dag van vandaag terug in de tijd. 23 september 2004. De Amsterdamse zanger van het levenslied sterft als gevolg van een hartstilstand. 4 dagen later wordt in de Amsterdam Arena door 48.000 mensen afscheid genomen van André Hazes. In België en in Nederland wordt het afscheid live uitgezonden. Meer dan 6 miljoen mensen bekijken de uitzending. Ja, en dan ben ik uiteraard toch een plaat gaan zoeken van André Hazes. Een klassieker, eentje die we uiteraard allemaal kennen. Maar ik vond het voor vandaag dan wel eens een toepasselijk nummer. Het nummer dat heet Jij bent alles. Een nummer dat hij uitbracht in 1986. Wel een ode aan André Hazes hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze woensdag 23 september. Goedemorgen allemaal.

Ja, het is zijn laatste nieuwe single die hij heeft uitgebracht. Deze David van Dijk. En ik kan het niet geloven. Wel, ik denk dat we het van het weekend allemaal niet konden geloven. Yves Segers gaf afgelopen weekend een optreden. En hij is onwel geworden op het podium. Hij werd bleek. Hij moest zich neerzetten. Het lukte allemaal niet meer om zijn muziek te brengen. Wel, men heeft hem naar de dokter gebracht. Dan is hij ook naar het ziekenhuis gegaan. En het blijkt nu dat Yves Segers kampt met een zware ontsteking. Hij wordt behandeld met antibiotica. Dus het komt allemaal weer wel in orde. Zullen we van deze beste man nog eens een nummer draaien? Deze nog eens. Een flinke klassieker. We gaan naar Café de Zwaan. Dus.

0: van Busco in Kerkske Haltert, waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Van Busco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Van Busco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Van Busco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Van Busco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

op de radio. Vindt u het leuk? Wel, ik deel die mening eens even met me. Laat het me eens eventjes weten via ruud@radionova.be. Oftewel via onze Radio Nova app. Dat was inderdaad Boogie Wonderland. Dat was 1979 alweer al. Dat wel met Earth, Wind and Fire. Niet te vergelijken natuurlijk met Earth and Fire. Een band uit Nederland. Jawel, enkele jaren geleden. Zo'n jaartje of 4 geleden zijn Sineke en Frans Bauer samen een keertje de studio ingedoken. En ze hebben samen toen een volledig album opgenomen met alleen maar leuke muziek. We gaan ze eens draaien met z'n tweetjes. Vaya con Dios!

Hij begon heel lang geleden met dat bandje The Shuffles. U kent dat nog wel, hè? Shalala, I need you. Maar dit was Albert West in zijn eentje. Ik heb het jullie al wel eens verteld. Doe het nog een keertje. Ik heb deze beste man enkele keren, enkele malen, heel lang geleden mogen aankondigen op het hele grote podium. Jawel, een hele sympathieke man. En hij begon toen met het nummertje This is the way to Amarillo. Wel, kippenvel tot en met. Jawel, het was een fantastische ervaring. Herinneringen komen te boven hier op de radio. Albert West en Dance On, Little Girl. Aan het einde van deel 1 alweer al. Ja, zometeen een update van het nieuws van 12 uur. Daarna gaan we uiteraard verder.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De vakbonden bij luchtverkeersleider SKAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. SKAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.

Hij is als het ware nog een klein beetje warm, hè? Nog maar enkele dagen uit en nu hier al te beluisteren op Radio Nova via radionova.be, oftewel jouw internetradio. Dat was de nieuwe single voor Robert Pater en soms heb ik heimwee. Ja, dat hebben wij allemaal wel eens, denk ik. Heimwee naar bepaalde zaken, heimwee naar vroeger, heimwee naar een vakantie, heimwee naar huis. Het kan allemaal. Zo, goedemiddag allemaal. 12 uur voorbij hier bij Radio Nova op deze woensdag vandaag 23 september. We zijn vertrokken voor deel 2. En deel 2 wil zeggen, zometeen binnen enkele minuten horen jullie de plaat van de dag hier op de radio. Ik wens jullie allemaal een smakelijk eten en een hele goede namiddag.

Ja, het was een heel oud liedje. En dat kon je ook wel een klein beetje horen, denk ik, aan de kwaliteit van het nummer. Dat waren de Shangri-La's, 1964. Dat was inderdaad de leader of the pack. Ja, ons dagelijks moment hier in het programma, dat is natuurlijk de plaat van de dag. Een nummer dat niet door mezelf wordt gekozen. Gerda zorgt daarvoor dat ik dat hier allemaal netjes opgelijst krijg. Ik moet die plaat dan draaien, want op haar beurt zorgt zij voor een hele leuke bankarde. 'S Morgens op onze Facebookpagina, dat door heel wat mensen wordt bekeken. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. En vandaag ging het allemaal om een Vlaams zanger, acteur, presentator. Hij deed het eigenlijk allemaal. Hij is vandaag. We hebben het over Patrick Onzia. Jawel, hij heeft muziek gemaakt. Hij heeft in verschillende series gespeeld. Ik geloof dat hij zelfs ook Clown Dobus was, als ik het me allemaal goed herinner. Maar hij maakte een liedje over de zomer. En we houden hier op de radio niet al te veel rekening met de seizoenen en dergelijke. Dus laat de zomer in je hart. Dit is Patrick Onzia.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

Ja, ja, zeker tijdens jouw lunch wat vrolijke muziek op de radio. Laat het ons zo stellen, dat smaakt het allemaal een klein stukje beter. Hè? Ja, smakelijk eten allemaal, mochten jullie daar nog mee bezig zijn. Hier bij Radio Nova zorgen wij dagelijks tussen 11 en 1 uur voor wat vermaak, voor wat vrolijkheid op de radio. Dat was inderdaad Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. We zaten daarmee alweer in de jaren 70. Ja, nog heel even wachten. Nog heel even geduld voor de mensen die zitten te wachten op Gerda. Ze komt er strakjes aan. Eerst heb ik nog eens even ruimte en tijd voor een rustig liedje op de radio. Het gaat over de geboorte. Het gaat over de kinderen. Altijd plezant. Corrie Konings. Onder

hadden ook een liedje over de Saturday Night. Inderdaad, deze Bay City Rollers, allemaal uit de jaren 70. Ze waren toen immens populair. Ja, Gerda is er nog niet. Ze is onderweg, heeft ze me verteld. Iets later dan normaal, kan allemaal geen kwaad. We luisteren nog vlug naar een liedje. Brian Voet.

0: is de liefde.
1: Ja, deze Brian Voet was even op zoek naar de liefde. Waar is de liefde? We zijn op zoek naar Gerda en we hebben haar gevonden en ze is er vandaag voor de quote van de dag.
2: Verlies nooit je hoop. Het goede komt naar je toe. Binnenkort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

mooi nummer, hè? My Boy. Inderdaad, Elvis Presley. En dat was alweer 1974. Alweer zo bijna aan het einde van het programma. Maar zoals u van me gewend bent, hebben we nog enkele fijne nummers voor jullie klaarstaan. Deze beste man is dagelijks bijna weer te zien op de televisie, 's avonds in de soap. Familie. Maar we herinneren natuurlijk ook zijn allermooiste muziek. Dit is Hugo. We gaan naar Saint-Tropez.

De perfecte muziek hebben tijdens de lunch, denk ik dan toch. Ik hoop dat u die mening een klein beetje met me deelt. Pat Boone en Moody River. Ja, nog even een B&B vol liefde? Wel, het is een televisieprogramma, hè? Programma's over B&B's die allemaal worden bezocht en daar proberen elkaar te beoordelen en dergelijke. Wel, er is een liedje over gemaakt door

Zanger, mediafiguur. Hij zit in de mode. Hij doet van alles en nog wat. Deze Roy Donders. Hij zong over een B&B vol liefde. Nee, dit was hem weer. Lunchen met Ruud voor deze woensdag, vandaag 23 september. Later deze namiddag nog Frank de Groef. We hebben uiteraard Patrick van Bever nog en het Spitsuur. Dus ik stel voor, blijf lekker luisteren naar Radio Nova. We zorgen voor de fijnste muziek. Ik ben er morgen weer om 11 uur. Dit zijn nog de Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De vakbonden bij luchtverkeersleiders KAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. KAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De vakbonden bij luchtverkeersleider SKAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. SKAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Goedemiddag allemaal. We zijn iets over de klok van 14 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Je hoorde Herbert met Leef Vandaag. Vandaag is het ook de begin van de astronomische herfst. En het is ook vandaag de internationale dag van de gebarentaal. Maar wij draaien ook met mooie muziek uit onze eigen kleine Vlaanderen met Evelien Kanot. En alleen nog leuke dingen.

Je hoort een hele mooie plaat van de band zonder naam uit 1987. En Living in a World of Love. Wie A zegt, moet B zeggen, tenzij je bij de dokter zit. En we zijn begonnen met Into the Groove in 1972. Samen met Neil Diamond. En die heet dan Song Sung Blue.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.

Het is Gezelligheid Rolf met Frank de Groof hier bij Radio Nova. En je hoorde Henk Robbemond. En jij geeft mijn leven opnieuw weer glans. We zijn woensdag 23 september. En de zon komt vandaag op om 7 uur 30. En die gaat onder om 19 uur en 39 minuten. De maan die komt op om 18 uur 31. En die gaat onder iets over middernacht. Dat is dan wel 3 uur en 23 minuten.

zijn beland met een mooie klassieker van Dizzy Man's Band. 1975 met die opera. Ook nog even onze voorgaande collega's bedanken. Onze non-stop collega. En daarvoor kreeg je tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. Maar nu luisteren jullie zeker en vast ook mee naar het programma Into the Groove. Samen met Julio Iglesias uit 1979. En die heet dan Quiere Me.

je hoort ze hier enkel en alleen bij Radio Nova, de mooiste Nederlandstalige platen. Wesley Bronkhorst. En kom jij eens hier? Vandaag is het astronomische herfst die vandaag begint. Ik ga daar ook iets over meegeven. Over de naakte velden trekken zwarte kraaien sporen van voorbije zomer. Langs vergoten en overs streelt de wind de langste zomeruren. En straks wordt alles weer herenigd wanneer ik een smeulende haardvuur en treur een voorbij is van de zomer. En wij verder in het programma met hele mooie platen, zoals deze van Fetty en een woning op vier wielen.

Hier hoor je muziek waar je nergens anders hoort op de radio. Tempi uit 1976 met Take Me Back to the Old Transvaal. Er komt een paard een café binnengewandeld en de cafébaas zegt: ah wel, wat is dat nu? Zo'n lang gezicht. En nog met een mooie klassieker op de radio in het programma Into the Groove.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.

Mooie plaatje, Willem Paul Severs uit 1992, hier in het programma Into the Groove. En dat duurt tot en met 16 uur hier bij Radio Nova. Muziek voor elk wat wils. En die heette de plaat Oh Little Darling. En deze is een hele mooie. Ja, ja. Woensdag namiddag. Is samen met Doran uit 1996. En die heet dan Aline. Goedemiddag allemaal.

Deze vind ik zo'n fantastische plaat. Je hoort de Zucchero in een mooi duet met Paul Young. En die heet dan Sens Una Donna With A Woman. We gaan deel 1 afsluiten met B.G. Thomas uit 1969 met Raining Drops Keeping Falling On My Head. En ik ben er terug na de klok van 15 uur met het programma Into The Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al rekordinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort Robert Pater. En wat ik alleen maar wil, is de luisteraar verwennen met mooie muziek hier bij Radio Nova. Eigens en nog anders, dat zijn wij. En dat is samen met Jannes. En een toepasselijke plaat op woensdagnamiddag. Ik hou van jou.

7. Dat is Radio Nova met Tavares. Hij heet 976. Met Heaven Must Be Missing in Angel. Weet je, Pietje, waarom de paus niet mag gecremeerd wilt worden? Nee, pa. Waarom wil hij dat niet? Omdat hij nog niet dood is. En we zijn beland met de Radio Nova in 1979 met Dr. Hook. En die heet dan deze plaats When You're in Love with a Beautiful Woman. Goedemiddag allemaal.

Goedemiddag, gezellig heet Rolf met Frank de Groef op de radio. En Jason Bradley en een meisje van mijn dromen. Als je vaak de handdoek in de ring gooit, kan je beter gaan basketten. En we zijn beland in die 181. Eigenzinnig anders, dat is Radio Nova. En dat met Wijlen Rob de Nijs. En die plaat die heet Dat is alles.

samen met Mike Alderson. En gooi die remmen maar los. Zometeen nog een plaat uit 1988 van de Marlets. Hey. En die hebben het over Mademoiselle.

Deze heren maken een fantastische zomerplaatsie. Uit 1982, de Gypsy Kings in het programma Into the Groove. En dat met Joby Joba. Er bestaat geen lift naar het succes. Je zult de trap moeten nemen, stap voor stap.

Je hoort een mooi nummer van Aurélie op de radio. Met Roze of Roze. En dat allemaal in het programma Into the Groove. Ik zeg je bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Frans Joosting. En niemand komt tussen ooit tussen jou en mij. Graag tot morgen voor een nieuwe aflevering. Hier bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laten nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Ja, toch wel een leuke meezinger om vandaag deze aflevering van het Spitsuur te beginnen op jouw woensdagmiddag. Welkom als je er pas bij komt. Dit is Radio Nova, je eigenzinnige radio. En Stef Heckel hoorde je en dat met Dans de Laatste Dans met mij. Wees welkom in ieder geval iedereen hier in het Spitsuur op jouw woensdagmiddag.

toch wel een van de grootste hits van ABBA uit 1982. The Day Before You Came. En daarvoor hadden wij ook nog Henk Bernhard en Eén Nacht Met Jou. Beste vrienden van de radio, als je er pas bij komt, dit is Radio Nova. Je eigenzinnige radio. En ik zit alweer een beetje verveeld met zo'n beginnende verkoudheid. Ik weet niet, de ene dag wel, de andere dag niet. Maar in ieder geval, we hopen er het beste van te maken hier op jouw woensdagmiddag. Dit is Gary Hagger nu, een van zijn nieuwe singles, Beter Dan Goed.

Jo Valli, heerlijke terugblik uit 1994. Alles wat ik wil. En alles wat ik wil, wel, dat krijg je hier bij Radio Nova. Je eigenzinnige radio of Nederlandstalige platen, Vlaamstalige platen, afgewisseld met de Golden Oldies. Je krijgt het hier allemaal elke dag weer op deze frequentie. Dit gezegd zijnde gaan wij zometeen na de mededelingen een plaatje draaien van Henk Damen en Clouseau erachteraan.

0: Weet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Nog steeds een geweldig nummer natuurlijk. Dit was begin de jaren 80, Lime en Your Love. Deze plaat heb ik grijs gedraaid destijds in de discotheken en op de radio. Een hele leuke plaat als je het mij vraagt. Welkom in het spitsuur vandaag op deze woensdagmiddag. En weet je wat wij klaarstaan hebben voor jullie? Ja, dat is een plaatje van René Schuurmans. Uit 2006 komt die plaat. Zomaar verliefd. Uit het niets.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
3: Patrick.

0: Heerlijke meezinger ook weer van Joey Kramer. Ik ben in mijn eentje, maar ik voel me helemaal niet alleen. Alleen vooruit, hij moet het ons eens vertellen hoe je dat allemaal klaarspeelt. Zometeen heb ik hier Arne Jansen voor jullie. En Sigal, ja, met 7 brieven heb ik jou geschreven. Ook alweer een terugblik hier op jouw radio.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Patrick van Beven.
6: Draait ze voor jou.
7: Voor jou.

voel het eigenlijk al een beetje komen, want wij moeten nog op vakantie vertrekken. Dus ja, daarom deze platen misschien in onze uitzending van het Spitsuur. Dansen in de Nacht was dat, de gloednieuwe single van Jannes Uisterwijk, hier op jouw radio, komt uit Nederland, deze man. En dit hier, dit is terug een terugblik. Big G, Matty is dit, and Such a Love.

Meteor was dat in de wet met Hanna May. En wat wil je van mij? Wel, als het van mij afhing, nog heel veel platen, alstublieft. Dit was weer een van die grote hits van Meteor op het einde van deel 1 van dit spitsuur. Wij gaan eruit met Nooit Genoeg van Erik Gehlen. En daar achteraan, als er tijd over is, nog een plaatje van Leif Garrett. En I Was Made for Dancing. Tot zometeen aan de andere kant van 5 uur voor deel 2 van jouw spituur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Het Spitsuur.

Ja, het is eigenlijk allemaal gelijk waar onze luisteraars ook mogen vertoeven. Wij sturen deze platen allemaal richting jouw toestel uit. Dat was er een uit 1988, Erik van Nijgen. En dan met vanavond schrijf ik jou een brief. Van mijn part mag je schrijven zoveel je wil, als je maar luistert naar de radio. Welkom iedereen in deel 2 van dit Spitsuur op woensdag.

Halverwege de nieuwe werkweek zitten wij al. Het is woensdag en ja, daarom draaien wij al die leuke platen hier voor jullie allemaal. En dit was er een van Sam van Veldhoven. Het is een plaatje van zo'n viertal jaar geleden. Alleen maar met je dansen. Dat is hetgene wat ik zou willen, maar dan liefst in het weekend als het kan. Deze hier, die is van Suzy Marel. En zij heeft het over een zomerhart.

Een plaatje van André Hazes die we regelmatig zullen draaien rond de periode van Moedertjesdag natuurlijk. Dit was een nummer uit 1977, kwam deze plaat al. André Hazes en dat met een ode aan zijn mama. Hier zometeen op je radio Michael Rijns en alle

0: Ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Het Spitsuur.

Ja, mensen die houden van Franstalige platen, Duitsstalige platen, Italiaanse platen, maakt ons allemaal niets uit. Wij draaien het gewoon hier bij jouw eigenzinnige radio. Dit was uit 1975, Salvatore Adamo en dan het C'est ma vie. En dan nu tijd voor Get Ready. Ja, in 1996 brachten ze dit nummer uit. Wachten op jou.

0: Bij ons hier in Vlaanderenland wordt de temperatuur altijd een beetje minder en minder. En daarom, als we dit soort plaatjes draaien, dan krijg je een warmer gevoel, want je waant je als het ware in een tropisch land ergens waar het heel warm is. Uit 1975, Tropical was dit. Typical Tropical was dat. En dat met Barbados. Waar dat ligt, dat weet ik niet, maar in ieder geval, als je er naartoe gaat, ik wil gerust meegaan om jouw valiezen te dragen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio

Ja, dat is heel lang. Mijn leven lang. Gloednieuwe single van Romy Montero was dat. En dat met mijn leven lang zal ik met je willen doorbrengen. Lief, hè, als ze dat soort dingen tegen je zeggen. Wij hebben hier voor jullie nog eentje van Diana René. En die heeft het dan weer over Please Don't Talk to the Lifeguard.

heb daar net eens naar ons uurwerk gekeken en ik schrok wel even dat het al zo laat geworden is. Door al die leuke platen vergeet een mens wel eens de tijd. Dit was een nummer van 2010, Jan Spijkerman en Zelfs Jouw Tranen Die Liegen. Dat is niet goed, hè? Dat is helemaal niet goed. Dit is Glenn Robbins nu en die heeft het dan weer over de zomer die in het land is.

Ja, het is een kleine stap natuurlijk van de wereld van de nostalgische platen van heel lang geleden, zoals dit hier. 1964, Dusty Springfield en Anyone Who Had a Heart. En nu eentje van Martin Vinken. Dat gevoel van samen zijn.

Ja, je bruist als het ware van het leven door dit nummer hier. Een leuke meezinger van Martin Vinken. Een opgewekt nummer als je mij vraagt. Dat gevoel van samen zijn. Beste vrienden van de radio, het is hier afgelopen. Dit was het Spitsuur op jouw woensdagmiddag. Ik zou zeggen, geniet nog van de mooie muziek hier bij Radio Nova. En morgenochtend dan zijn we er weer met onze live programma's. Ik zou zeggen, beste vrienden, blijf luisteren naar Radio Nova. Je eigenzinnige radio. En met deze gaan wij richting 6 uur uit. En dat is er eentje van Etjo van Wijk. En mijn allerbeste vriend. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste 1 messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel 1 minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies
0: die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste 1 messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel 1 minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. ICMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Leverleider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OHA Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OHA Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Labour-leider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam Darro viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zullen we eens een keer iets kunnen drinken? Dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met TotalEnergies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Labour-leider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medaillendroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

gezocht, maar niet gevonden. Genoeg geleefd, maar veel te kort.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.